tijd A Man Without Love, die Engelbert Humperdinck, zeg ik de canción die eind 1968 was, bonita, no? Kantika nee, no te kaba, sigur kuna. En zeg ik de Donny Osmond, I'm leaving it up to you.

0: Gens dos Ormas, 41 minuti, bon tardi, buon vini, de nostri edition di Enfo, che avete già bierna, e avete nostri riba dia 5 di giugno di anno 2026, 5 di giugno, già bierna, Gens dos Ormas, 42 minuti, con te ora esatto, mi chiamavo buon vini, de nostri informi, la nostra notizia è come sa, caliente, avete già bierna, per motivo con... Un rato passato, ha succeduto un accidente, una disgrazia, anche Dio non ti ha rito, però una disgrazia è stata così dolore, sopra la tratta di due auto che ha accidentato riba e brug di lagun, di cave nella dentura cerna. E ti invito da un brug di lagun cammina con un Nissan March, a dal di un Mercedes-Benz, con un Mercedes-Benz di gabinete di governatore di Aruba. Nota A1, che è auto ufficiale di governatore, si nota è auto di direttore di gabinete di governatore, che també decorre un auto marca Mercedes-Benz di Iroskin, Laurent Warnick, che è direttore di gabinete, per un altro motivo, mi sa si è la fault of the altro auto fault, per Nissan March che Mercedes-Benz ha in un accidente, con conseguenze che Mercedes-Benz abbai agua e ora l'abbai completamente body agua di lagun e conseguentemente il direttore, il gabinete di governatore allora sali fuori di auto che abbai completamente in lagun di caso aquí, e allora sali illeso, non ti ingerito polizia che mesura nel sito passina per investigare e disgrazia anche immagini anche da mostra di più o meno con esaki a succedere il direttore Lauren Warnick qua in envolvi che un di altro che non ha una preferenza né altro però e Mercedes-Benz abbai completamente body agua din lagun. Un esperto di auto abisamico e tipo di auto non che Mercedes-Benz, assine che flot, assine che baibau agua completamente, no ta sirvi mas. Che mensa quita un, non ti in inglese, total loss, e già quita governador, ta auto nuovo, mi si compra pa gabinete qui, che mio amico Cuco acaba di hai un auto inesperato pa comprar tempura aquí na desgracia che tuvo lugar, esa quita e calle Zoutmanstraat, e è cruzato Zoutmanstraat e Kaya Harms con ex Kaya Lagunweg e non è disgrazia a tutto lugar e non è net bani onde antes e officina di 24 ore tabata situa ma non abisabo, non ti è rido però ovviamente con Mercedes-Benz di 12.000 euro agua e dai un materiale ta considerabile ad un Nissan March se comete right hand trambe a Daldin G che men e se è informazione che un rato passa, un minuto passa a acontecer, il nostro collega Kevin Valderrama a sali mesura per sito per sino 3C e per me immagine per nos compartir con nos televidente, nos usuario e nos seguidor riba rete nan social e sa che è informazione di un rato passa aiera manera va por riparar e discussione tanto bastante caliente arriba assunto di polis assunto di rigiarge non so tres sacchi pa dilanti algun e messo un ministro di giustizia a tres pa dilanti cu ti un scarsedat di polis nan judicial na ti amana rigiarge cu polis nan cu e resulta den cuerpo policial per cu tra direttamente bau di ministerio pubblico fiscal maniera possibile fiscal te saran kuta lidera investigación an penal e ora un persona va in un polis va a entregar un queo a bote va a dirigerse cantor bote entregar un queo di menaza of di ladronicia of di maltrato cualquier sea bo queo e dirigerse tas tomo bo queo e te preparé e ti comandi al ministerio pubblico e non un fiscal decidi se tu me caso o no momento che il fiscal dice sì anteriori il fiscal ti dà un ordo per interrogare altra persona o detenere altra persona e un caso ti comincia a cana non turpolista un ricerca e poi ti un curso speciale per portare il lavoro qui e cuaianan por un otro motivo no ha reclutado más recherche of a cambia nan mandan otro departamento cu a causa cu a woki tiene una situación camina tiene un limitación pisa y no por ejercer trabajo. Después que el ministro de Justicia mes a papel el tema aquí estaba el litro la clay con apenas promedio de junio el presidente del sindicato de policía de SPA a vociferar su preocupación a mandar carta para alto comisario y a mandar carta para el ministro que a mí me avisa mes se hacía algo urgente. Aparentemente el ministro le mandó una carta 3 semanas pasadas para mando policial instruyendo que copa así, pero no así es. En teoría, último apone con el Ministerio Público un mes a decidir el Procurador General emitir un comunicado de prensa de cual te avisa verdad y escarcedad, pero no aquí banda. Va a que banda el gobierno, o el gobierno no, que deliberadamente no ha procurado para insuficiente policía y hace corte de un presupuesto de cuerpo policial con 10% adicional en marzo 25, de lo cual ya no ha corte acaba de un pasado. El ministro te avisa con otra verdad, no ha corte de personal, sino de judo en Dinston, pero de que vai bem aqui, aí era de uma hora de tarde, e alto comissário Ramón Arnhem, a topa conosco e a dona nos, e banda de polícia, de mando policial, de que outra situação, e também, que outra pensada de assim, para remediar a situação andando.
1: Sim, sí, we hebben nog een president Nobel. Ik heb de president ook gefeliciteerd met zijn aanstelling. Ja, weet je, het is bon. Weet je, het is goed dat hij enthousiast is. Hij is het is Nobel. Hij het is sharp en hij is bon. Weet je, het is heel goed dat hij dat hij kritisch is. Kijk, kritisch zijn is inderdaad een probleem, weet je wel. Zolang die kritiek, dat boom. Als je goede intenties hebt bij de kritiek, is het goed. Ik zou alleen, ik zou de meneer, de nieuwe voorzitter, wel meegeven dat het goed is om, voordat je in de media gaat en je uitspraken doet, dat je wederhoor zoekt. Hè. Dus ik heb meneer nog nooit gesproken. En het is met dat soort stijl, maar het is niet mijn stijl. Hè. Dus als je iets zegt, en dat is ook een beetje een conduct of police, orbo bij Papia, weet je, zorg dat je de feiten kent. Dat je wederhoor hebt gepleegd. Zodat als je wat zegt, het is inderdaad. Dus veel dingen wat meneer heeft gezegd, wat de voorzitter heeft gezegd, not inderdaad. En dat is zonde. Pero mita respecta. Ik heb meerdere brieven gestuurd. Over de inhoud daarvan kan ik inderdaad helaas niks zeggen. Pero ik heb hem ook een brief teruggestuurd. Maar wat ik vooral heb gedaan, kijk, wat hoop je importante para mí is laganos in verbinding. Laten we met elkaar praten. Dus ik heb hem een brief gestuurd met een uitnodiging om te komen zitten met mij en het KMT, zodat we kunnen praten en dat we, ja, kijk, nos tien un metro en común, weet je wel, het welzijn, el bienestar de collega lang y el bienestar de organización, dat is wat we allebei samen willen en volgens mij moet dat het doel zijn. Dus, no tien un problema con un actitud crítico, dat is alleen maar goed, pero intención lang, mestre tabón, dus kritisch zijn om vooruitstrevend te zijn. Orbita gewoon solamente critico, alleen maar om kritisch te zijn, destructief. En dat kan niet het doel zijn. Dat staat ook in de statuten van een vakbond. Dat je als vakbond moet zorgen voor verbinding en voor welzijn en voor samenwerking. En samenwerking doe je als je met elkaar praat in plaats van over elkaar. Dus ik wacht op de bond en het bestuur om een gesprek. En ik kijk uit naar goede samenwerking. Hè. Met de vorige bond hebben we ook goed samengewerkt. Dus ik hoop dat we dat nu kunnen voortzetten. Nee, eigenlijk, weet je, kritisch houden not verkeerd. Weet je, een attitude critico not verkeerd. Dat het dan mistel, pabusca, solucionan. In plaats van problemenan. Met z'n trahuntu, busca harmonia. En niet constantemente alles benoemen wat fout is. He, want het creëert verdeeldheid, het polariseert. En het doet geen recht aan alles wat we in de organisatie doen. Hebben dat dan niet alles gaat goed, maar we doen echt ons best om de dingen goed te doen. Het is gewoon een goede organisatie die zorgt voor veiligheid en leefbaarheid in onze samenleving. Ja, ik heb inderdaad gehoord wat de vakbondsvoorzitter heeft gezegd. Vind ik jammer. Het is ook niet mijn stijl, maar met de respectatie stijl. Ik zou zelf niet achter iemand zijn rug praten zonder dat die persoon zich kan verdedigen. En aan de andere kant denk ik dat het altijd goed is, wat, voordat je iets zegt, dat je wederhoor pleegt. Hè, dat om en toetst of wat je wil zeggen, of dat ook de waarheid is. En dan krijg je ook geen onrust of verdeeldheid. Hè, en dan praat je. Maar kijk, voor mij is het erg belangrijk om professioneel te blijven. En als ik spreek, spreek ik over feiten. Gewoon getoetste feiten. Zij daar echt belangrijk voor mij. Maar het is geen kritiek. Respectatie stijl en iedereen is anders. En ik doe vooral een handreiking om hier te komen bij ons om te praten. Zodat we gewoon kijken hoe we goed met elkaar kunnen samenwerken. En dat is volgens mij het doel waar we allemaal voor hier in deze functie zijn. Ik als politiechef en de voorzitter als voorzitter van de bond. Hè, om samen te zorgen voor een gezond korps en een goede plek voor de mensen die er werken.
0: Daar is de commissaris de politie Ramon Arnhem. Die commissaris de situatie van de cliënten zien. Dat we niet veel tijd hebben om te conversen en filosofie. Y reuní sobre mientras que banque otro por mí mientras que no se queda bringa si tiene charge no el caso no te sigue uno tras otro y no más que ayer de orden ya tarde mando por el cuerpo policial Liliana Rosmeina confirma que dos muchas mujeres se cometieron un man hasta de famca 21 años y 14 años a que la detení no hay brinca con mucho mujer para que te maltraté malamente. Anto filmé, grabé, para que tú no puedas mirar, porque ahí está el nuevo trend de juventud, va a ir brinca, entonces un tapar para afuera, el único trabajo está cameraman, la que comienza a correr. Anto, no hay brinca, y no maltraté mucho mujer, no hay una hija de dom, para sobre, no hay grabar todo lo que no hace, sin pensar con lo cual que no hay una 13 evidencia para pa justicia. Su mañana es otro mucho mujer abay casita na meo na familia abay tu revancha na ser Patricia una con dos romanos que lo tabiba y enan también hay un grupo de gente con teléfono con cámara y agrava con anda maltratan hobbies la kai pa bion con anda pa mucho con anda hay son de 21 años no to mucho más pero to aku te gente hobby young y mi mes y yo de 21 años imaginame con aquí pero ora con la gente batí y ora una corre va a ir a Rijerge va a llorar y va a entrar a quejo cuando estuvo en el batinán anterior a Rijerge dice vos estás a entrar a quejo no se detiene vos estás es un cupo eso así promé anto aún no se busque otro nan. Que me nada que la detiene en esa hora no está en la altura si ya acaba de tener e otra familia que va a tomar revancha represalia pero por lo menos por mí boys dunderan aquí está de man de justicia porque es normal un mucho más de 14 años vos imaginame si me hiciera caer será con 14 años es parando de guanta y silaclo mi año de un band de man de mi tata de otro band de man de mi mamá mi dependencia mi homie no así es pero es generación nuevo aquí que viene de un otro style con otro no style otro sino no alanta. E tá bom, vale a pena para a hora que passa me mesta autocrítica para nós mesmos e para a média mas diz-me colega não, e quando muita gente filma não, é o que não quer para não para na gravação por chegar 24 horas e por chegar de média tá algo que me aconselha também nos colegas de média para evitar de usar esse tipo de vídeo não, aqui para um da promover outro e na final é aquele espil de nossa comunidade sim. Problema social, problema de conta lanta nos jóvenes. Tem um cantico que diz: Every generation blames the one before. E obviamente, nós sentimos que aqui não é problema como isso. Aqui é para o meu vídeo, não é com a barra, isso aqui.

0: 88.9 FM Stereo.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WOC.
2: Buscando una compañía renombrada, certificada y que te trae solamente con material de calidad, busca ATCO Aruba. Para fundeje, nos encalice mix of granite safety. Y para jardín de mi sueño, nos ofrece unwashed mix stone. Para los contratistas, nos tiene base course, lo cual está aprobado para DIY. Perfecto para una infraestructura sólida, duradero y seguro. WhatsApp nos AVMES a 593-1830 o visita atcoaruba.com para más información.
3: Sí, nos tenemos un presidente nuevo. Ik heb de president ook gefeliciteerd met zijn aanstelling. Ja, weet je, het is bon. Weet je, het is goed dat hij enthousiast is. Hij is nobel. Hij is sharp. En hij is bon. Weet je, het is heel goed dat hij kritisch is. Kijk, kritisch zijn is inderdaad een probleem. Weet je, zolang intentioneel. Die kritiek, dat boom. Als je goede intenties hebt bij de kritiek, is het goed. Ik zou alleen, ik zou de meneer, de nieuwe voorzitter, wel meegeven. Hè, dat het goed is om, voordat je in de media gaat en je uitspraken doet, dat je wederhoor zoekt. Hè. Dus ik heb meneer nog nooit gesproken. En het is met dat soort stijl. Het is niet mijn stijl. Hè. Dus als je iets zegt, en dat is ook een beetje een conduct of police. Orbo bij Papia, weet je, zorg dat je de feiten kent. Dat je wederhoor hebt gepleegd. Zodat als je wat zegt, het is inderdaad. Dus veel dingen wat meneer heeft gezegd, wat de voorzitter heeft gezegd, not inderdaad. En dat is zonde. Pero mita respecta, ik heb meerdere brieven gestuurd. Over de inhoud daarvan kan ik inderdaad helaas niks zeggen. Ik heb hem ook een brief teruggestuurd. Maar wat ik vooral heb gedaan, ik hoop je importante voor mij, is laganos in verbinding. Laten we met elkaar praten. Dus ik heb hem een brief gestuurd met een uitnodiging om te komen zitten met mij en het KMT. Zodat we kunnen praten. En dat we, ja, kijk, nos ting un metro in común, weet je wel, het welzijn. En bienestar die collega lang en bienestar die organisatie. Dat is wat we allebei samen willen. En volgens mij moet dat het doel zijn. Dus minuting un problema con un attitude critico. Dat is alleen maar goed. Pero intención lang mestre tabón. Dus kritisch zijn om vooruitstrevend te zijn. Orbita gewoon solamente critico. Alleen maar om kritisch te zijn, dat is destructief. En dat kan niet het doel zijn. Dat staat ook in de statuten van een vakbond. Dat je als vakbond moet zorgen voor verbinding en voor welzijn en voor samenwerking. En samenwerking doe je als je met elkaar praat in plaats van over elkaar. Dus ik wacht op de bond en het bestuur om een gesprek. En ik kijk uit naar goede samenwerking. Hè. Met de vorige bond hebben we ook goed samengewerkt. Dus ik hoop dat we dat

0: nu kunnen voortzetten.
1: Nee, eigenlijk weet je, kritisch houden not verkeerd, weet je, een attitude kritico not verkeerd. Dat dan mistel, pabuska, solutionan. In plaats van problemen aan. Dat is traagend, buska harmonia. En niet constant alles benoemen wat fout is. Want het creëert verdeeldheid, het polariseert. En het doet geen recht aan alles wat we in de organisatie doen. Hebben dat dan niet alles gaat goed, maar we doen echt ons best om de dingen goed te doen. Dat daar gewoon een goede organisatie die zorgt voor veiligheid en leefbaarheid in onze samenleving. Ja, ik heb inderdaad gehoord wat de vakbondsvoorzitter heeft gezegd. Vind ik jammer, het is ook niet mijn stijl, maar met de respectatie stijl. Ik zou zelf niet achter iemands rug praten zonder dat die persoon zich kan verdedigen. En aan de andere kant denk ik dat het altijd goed is, voordat je iets zegt, dat je wederhoor pleegt. En toetst of wat je wil zeggen, of dat ook de waarheid is. En dan krijg je ook geen onrust of verdeeldheid. En dan praat je. Kijk, voor mij is het erg belangrijk om professioneel te blijven. En als ik spreek, spreek ik over feiten. Gewoon getoetste feiten. Zei het daar echt? Belangrijk voor mij. Maar het is geen kritiek. Respectatie stijl en iedereen is anders. En ik doe vooral een handreiking om hier te komen bij ons om te praten. Zodat we gewoon kijken hoe we goed met elkaar kunnen samenwerken. En dat is volgens mij het doel waar we allemaal voor hier in deze functie zijn. Ik als politiechef en de voorzitter als voorzitter van de bond. Om samen te zorgen voor een gezond korps en een goede plek voor de mensen die er werken.

0: Pues a ver, toma lugar lo que está apertura de Epcot de Holanda. Y hay aquí arriba como tema cooperación dentro de Epcot y Reino.
1: Nou, kijk, de investering in het Koninkrijk is dat we het Koninkrijk veel meer op een positieve manier moeten gaan benaderen. Het Koninkrijk bestaat uit 4 landen. En dat zijn in het Caribisch gebied Sint Maarten, Curaçao en Aruba. En aan deze kant van de plas is dat Nederland. Met elkaar zijn we dat Koninkrijk. Dat heeft een bepaalde geschiedenis. Daardoor is het er ontstaan. Maar over die geschiedenis valt veel te zeggen. Moeten we ook veel praten, want die geschiedenis speelt vandaag ook nog steeds een rol. Je moet je geschiedenis begrijpen. Dat is heel belangrijk in dat koninkrijk. En tegelijkertijd moeten we denk ik ook van elkaar leren op basis van gelijkwaardigheid, om ervoor te zorgen dat alle mensen in het koninkrijk echt een toekomst krijgen die ze verdienen. En dan hebben we het over voedselzekerheid, dan hebben we het over gezondheidszorg, dan hebben we het over veiligheid. Er zitten toch 3 eilanden bij de benedenwinden die in die moeilijke situatie zitten, waar begin dit jaar met Amerika, Venezuela, allerlei dingen gebeurd zijn. Ja, waar mensen zorgen over hadden. Dus veiligheid is ook heel erg belangrijk. En natuurlijk de bestrijding van armoede en onderwijs. Dus er is heel veel in het Koninkrijk te bespreken. Ik was heel enthousiast over het feit dat de minister-president al zo snel van Nederland naar het Caribisch gebied is gereisd om van alles en nog wat te bespreken met de eilanden en de landen. Nou, dat doen wij in het IPCO ook. We willen daar ook effectiever in zijn. Dus we willen meer uiteindelijk voor onze bevolking weten te realiseren. Dat is de essentie waar het over gaat. Het systeem is natuurlijk voor een gewone bewoner van een van de landen of de eilanden ingewikkeld. Ook in Nederland weet bij lange na niet iedereen dat het Koninkrijk bestaat uit 4 landen en dat Nederland ook nog een land is wat 3 eilanden in het Caribisch gebied heeft. Bonaire, Saba, Sint Eustatius. Dat weten heel veel mensen. Hoe die structuur precies in elkaar zit, dat weten heel veel mensen niet. Dat is misschien ook niet zo erg, want het is ingewikkeld. Wat veel belangrijker is dat iedereen in elk land van het Koninkrijk de meerwaarde ziet van het Koninkrijk. En dat we voor elkaars veiligheid kunnen zorgen. Dat we voor goed onderwijs kunnen zorgen. Dat we die armoede die er in veel landen toch te omvangrijk is, dat we die naar beneden kunnen krijgen. Dat zijn een paar voorbeelden waarvan ik denk, als mensen dat zien, dan zien ze de meerwaarde van het Koninkrijk. Dus het gaat om concrete punten die voor het leven van mensen in alle dag, dat belangrijk is. Het is een communicatie en een investering in het hele Koninkrijk. Dus dat betekent de landen, 4 landen. En ook natuurlijk Bonaire, Saba en Sint Eustatius die onderdeel zijn van Nederland. Ja. En daar moeten we meer uithalen. Zodat de mensen die ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk wonen, dat zij ook zelf trots zijn op het feit dat ze burger zijn van het Koninkrijk. Maar ja, die trots, die moet je ergens aan ontlenen. Dat moet je zien. En die meerwaarde moet je merken. En soms merk je dat, soms niet. We moeten zorgen dat de burgers in het Caribische deel van het Koninkrijk en de burgers hier dat beter merken.
0: En quadro di conferenza aquí di EPCO, parlamentario Rutlin Lendor, miembro di Fracción di Futuro, ad un vista strutturale arriba el lanzpaquet y también es geschele regeling del reino.
2: Maar dan zien we dat geschele regeling is algo que tiene más que 10 años, en 2010 está andando. Pero está llegando a su punto final, en de Europa va a conduir, está enviando para 4 países, 3 países con la mesa parlamentaria, no, va bien junto a un punto común. Pero está algo que nos hace que está hopi importante, para ahora tiene disputes, ahora tiene geschelen, ahora tiene discusión del reino, con una manera civilizada, nos ponemos en la mesa junto y con nos tiene un ley acaparra, un regeling, que nos explica cómo nos está en la discusión ahí. Esta casi nuestro punto final, ahora que está en el país del reino, el país del Caribe, del reino, es Aruba, Sint Maarten y Curaçao, para que hay rond af el punto final, para ir ahí conjuntamente nos va junto con Holanda, para que nos va a arreglar ese ahí.
3: Dat is een ander punt dat we ook discussiëren in het moment dat je arriva.
2: Dus we hebben de eerste regeling, daar hebben we nog over de andere regeling. We moeten ook onderhouden om dat de 4 parlementariërs naar de Reino, tempo de COVID, voor een kita eco-hofemesa. En we hebben over een landspakket, dan we sturen ook een landspakket naar ayuda, ons país para beneficiar, door de verschillende países naar de Reino. Pero, no sa que realidad ta ku orabahasi bo analysis, bo internal, bo external analysis, bo tari para ako eigenlijk bo notie kapasidad pa karga. E las pakete na ta suposti ta kabando e ay aki, no sa financiamento e backup kapasidad tekniko ku nos ting di vanuit Hollanda. E pregunta ta si nos quer que da verleg. Que da, si bo ken verleg, si bo ken extendi, e sei ker mendiko bat vai que da puntrando Hollanda e mi mester e backup. Nos bo ti bai overweg pa bo kiko ta importante, pero nos sasi ko de tempo nan defini ko nos tata ting, nos no alogra pa kaba turkos. Nos po para riba nos misun pia pasigi, of nos ke extendi, pa un e eigenlijk proposal ta pa extendi ko dos IMAs, pa wak e ora e ku e backing, ku e technical e e backing financiero, si nos po sigi pa logra e konan kuta den pipeline ko a kumisa kaba, e nos no pora keda klakunan ainda.
0: Quedando arriba mesmo tema, o etari presidente de comissão e relacionando de Reina Anushka Bigman, EPCO como plataforma para fortalecer Reino, pois diálogo, cooperação e resultado não concreto.
4: Het IPCO is daar natuurlijk al een voorbeeld van. Dat je echt met de 4 landen in overleg bent, in gesprek treedt. Nu volgens het nieuwe model van mevrouw Westcott-Williams, volgens het paper, dan nu ook een andere werkwijze hebt, waarbij er een hoofdthema is en 2 subthema's. Dus dat is ontzettend belangrijk. En daarnaast binnen de commissie dat de woordvoerders er continu op wijzen dat zij ook bij hun collega-woordvoerders in de andere commissies, zoals sociale zaken, zoals buitenlandse zaken, infra, et cetera, hen wijzen op het belang van de 4 eilanden. Okay. Nou ja, sowieso ben ik als voorzitter natuurlijk niet inhoudelijk verantwoordelijk. Daar hebben we gewoon onze woordvoerder voor, Hira Dijk. Zij is namens D66 ook de woordvoerder op Koninkrijksrelaties. Dus ik denk dat die vraag iets gepaster is om bij haar neer te leggen. Maar wat ik zelf wel heel belangrijk vind, is binnen een familie. Hè, u weet zelf hoe de familiedynamieken soms gaan. Heb je goede en heb je slechte tijden. En volgens mij is het heel belangrijk om met elkaar in verbinding te blijven staan en met elkaar dus het goede gesprek aan te gaan. En daarom vind ik het ook heel mooi en ben ik heel blij dat staatssecretaris Erik van den Burg heeft aangegeven dat hij tijdens het IPCO informeel met de delegaties in gesprek wilt gaan, ook over samenwerking.
0: Parlamentario Edgar Vrolijk, membro di fraction di MEPA, expressa su satisfaction que avanzan a lograr specialmente riba ejes que le reglen cual ta un topico di gran interés pa isla nan den Reino.
5: Nos por a pampe ampliamente, ma intervalo cual que ta un topico que ta di interés que ta cos que le reglen, cor so ta di un pari cambio, ma inter nos a haya e responsor be cambio for di Davis Debt di Aruba, e agora que nan nos a palabra que refieren de pasar riba nan, e a la vez também é corçou os pedidos para mandar tudo de câmbio também na mesma um DVZ também para assim aí pode chegar a uma formulação concreta que está passando com o estatuto e assim aí nós pode chegar a outro que men não está opilhou e positivo que me taquere de dia nos dilante nós pode chegar finalmente na draft e me taquere de transcurso de sua de zomer que nós pode entregar essa aqui na tua câmara.
3: Essa aqui é a última curva, então para pôr é ponto de I.
5: Sim, essa aqui é a última parte, não, porque nós temos um conselho também de Rádio Estado, um hobby positivo, muito raio, mas nem uma visão sempre. E a base é a nossa fórmula, e sempre, ora, para trás, junto, tem 3 islas, tem 3 diferentes pensamentos, 3 diferentes cabeças que tá pensa, para no final do dia nós temos um common ground, e nós temos que percurar para ter um rosquilo rico. Mas isso é importante, para percurar, para puxar a Holanda de um caminho com ângulo, que nós não estamos chegando a um rosquilo. Com ângulo, para ter que percurar, para ter um voo overleg, para por chegar na outra maneira, país tão grande, maneira país tão maduro, que nós potraco outro se em verdade, porque é papo de samanwerk. Que me aceita a intenção e me dá querer para zoomar nossas ofertas também.

0: Cambiando di tema, Betardi, sindicato di polizia rubano sta spatting su presidente Novo e alto commissario di cuero policial Aruba spera cu portraja di cerca cu e sindicato, pues alto commissario señor Ramón Arnhem ta amplia más.
1: Sí, we hebben natuurlijk een president Novo. Ik heb de president ook gefeliciteerd met zijn aanstelling. Ja, weet je, het is bon. Weet je, het is goed dat hij enthousiast is. Hij is nobel. Hij is sharp en hij is bon. Weet je, het is heel goed dat hij kritisch is. Kijk, kritisch zijn is niet een probleem. Weet je, zolang intentioneel. Die kritiek, dat bon. Als je goede intenties hebt bij de kritiek, is het goed. Ik zou alleen, ik zou de meneer, de nieuwe voorzitter, wel meegeven. Hè, dat het goed is om, voordat je in de media gaat en je uitspraken doet, dat je wederhoor zoekt. Hè. Dus ik heb meneer nog nooit gesproken. En het is met respecta su stijl. Het is niet mijn stijl. Hè. Dus als je iets zegt, en dat is ook een beetje een conduct of police, orbo bij Papia, weet je, zorg dat je de feiten kent. Dat je wederhoor hebt gepleegd. Zodat als je wat zegt, het is inderdaad. Dus veel dingen wat meneer heeft gezegd, wat de voorzitter heeft gezegd, not inderdaad. En dat is zonde. Pero mita respecta. Ik heb meerdere brieven gestuurd. Over de inhoud daarvan kan ik inderdaad helaas niks zeggen. Ik heb hem ook een brief teruggestuurd. Maar wat ik vooral heb gedaan, kijk, wat heel important voor mij is, laganos in verbinding. Laten we met elkaar praten. Dus ik heb hem een brief gestuurd met een uitnodiging om te komen zitten met mij en het KMT. Zodat we kunnen praten. En dat we, ja, kijk, nos ting un metro in común, weet je wel, het welzijn. En bienestar die collega lang en bienestar die organisatie. Dat is wat we allebei samen willen. En volgens mij moet dat het doel zijn. Dus minuting un problema con un attitude critico. Dat is alleen maar goed. Pero intención lang mestre tabón. Dus kritisch zijn om vooruitstrevend te zijn. Orbe dat gewoon solamente critico. Alleen maar om kritisch te zijn, dat is destructief. En dat kan niet het doel zijn. Dat staat ook in de statuten van een vakbond. Dat je als vakbond moet zorgen voor verbinding en voor welzijn en voor samenwerking. En samenwerking doe je als je met elkaar praat in plaats van over elkaar. Dus ik wacht op de bond en het bestuur om een gesprek. En ik kijk uit naar goede samenwerking, hè, met de vorige bond. Hebben we ook goed samengewerkt, dus ik hoop dat we dat nu kunnen voortzetten. Nee, eigenlijk weet je, kritisch houden not verkeerd, weet je. Een attitude kritico not verkeerd. Dat het aan mistel, pabusca, solutionan. In plaats van problemenan. Mensen trahuntu, busca harmonia. En niet constantemente alles benoemen wat fout is. Want het creëert verdeeldheid, het polariseert. En het doet geen recht aan alles wat we in de organisatie doen. Hebben dat dan niet alles gaat goed, maar we doen echt ons best om de dingen goed te doen. Het is gewoon een goede organisatie die zorgt voor veiligheid en leefbaarheid in onze samenleving. Ja, ik heb inderdaad gehoord wat de vakbondsvoorzitter heeft gezegd. Dat vind ik jammer, het is ook niet mijn stijl, maar met de respectatie stijl. Ik zou zelf niet achter iemands rug praten zonder dat die persoon zich kan verdedigen. En aan de andere kant denk ik dat het altijd goed is, voordat je iets zegt, dat je wederhoor pleegt. Hè, en toetst of wat je wil zeggen of dat ook de waarheid is. En dan krijg je ook geen onrust of verdeeldheid. Hè, en dan praat je. Maar kijk, voor mij is het erg belangrijk om professioneel te blijven. En als ik spreek, spreek ik over feiten, gewoon getoetste feiten. Zij daar echt belangrijk voor mij. Maar het is geen kritiek, maar respecta su stijl en iedereen is anders. En ik doe vooral een handreiking om hier te komen bij ons om te praten, zodat we gewoon kijken hoe we goed met elkaar kunnen samenwerken. En dat is volgens mij het doel waar we allemaal voor hier in deze functie zijn. Ik als politiechef, En de voorzitter als voorzitter van de bond. Hè, om samen te zorgen voor een gezond korps en een goede plek voor de mensen die er werken.